0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
4: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
3: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
5: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
3: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Goedemorgen Groningen, de Zoog Ochtendshow.
7: Mijn naam is Rick en Hans, heb jij de berichten van het onderwerp van het nieuws?
8: Absoluut.
7: Mooi.
8: Gewonden bij steekpartij in Beijum gisteravond. Massadonor uit Groningen heeft zeker 199 kinderen.
7: Zo.
8: Ja, en er is geen geld voor de aanpak van de fietsveiligheid in de stad.
7: Je zou een alimentatie van voor al die kinderen moeten
8: zo.
7: Dat is niet best, zeg. Jeetje. Gaan we eens even kijken bij groningenbereikbaar.nl voor de situatie op de Groninger snelwegen. Dat rijdt allemaal lekker door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. Oh, ik zie trouwens wel op de Eemshavenweg dat daar toch wel wat vertraging is. Vlak voordat je Groningen binnenrijdt, dus bij Beijum West, dus hou daar toch even rekening mee als je vanuit die richting aankomt rijden.
8: En er is een straat dicht, hè, bij de station Europapark. Die is de hele week ligt dat eruit. Langs de Euroborg richting station Europapark.
7: Oké. Okay.
8: Het is vanaf vandaag tot en met vrijdag dicht voor onderhoud.
7: Waarvan akte? Dit is Hoogochtendshow waar je naar luistert. En tot 9 uur gaan wij jou op de hoogte brengen van de actualiteiten uit de gemeente Groningen. En zo gaan wij het zometeen hebben over...
8: Het Gronings ontzet afgelopen weekend voor zijn laatst op die manier. Ik ben heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren.
7: Ja,
8: maar we gaan nu nog even terugkijken.
7: En dat doen we nadat we geluisterd hebben naar Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Het is 7 minuten over 7.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het is nu aan de beurt, want Groningen vierde op 28 augustus het Groningens ontzet.
2: Ja, de feestdag gaat al jarenlang gepaard met een vuurwerkshow, de paardenkeuring en de drakenbootrace. Vanaf volgend jaar krijgt het feest een nieuw karakter, waarbij mogelijk minder ruimte is voor oude tradities. Uit onderzoek onder de Groningse bevolking is gebleken dat de beleving van de feestdag anders moet. Hiervoor heeft de gemeente subsidie vrijgemaakt. Je hoort Erik Baar, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken.
3: Je werd geraced, hoe was het?
4: Pittig. Ja, heel pittig.
0: Excuses, dat is niet de juiste quote. Hier komt dus nogmaals Erik Baar, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken.
5: Het is wel het laatste jaar dat Bommenberend gevierd wordt op deze manier. Het feest is toe aan een nieuw karakter, vindt ook Erik Baar van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken.
6: Men heeft onderzocht hoe de beleving is van het Gronings ontzet onder de Groningse bevolking. Daaruit is uitgekomen dat die beleving eigenlijk verbeterd zou moeten worden. Daar is uiteindelijk ook begin dit jaar door de gemeente een aanjaagsubsidie voor beschikbaar gesteld en een programmamanager. Dat betekent niet dat het hele programma op de kop gaat, maar er zullen ongetwijfeld dingen op basis van wat mensen graag willen, dus van onderop, zullen programmaonderdelen veranderen. Ik denk dat mensen gewoon even door de stad moeten flaneren en alles een beetje in zich opnemen wat er te doen is. Dus dat betekent drakenbootraces, maar vanavond ook het vuurwerk. Pak ook een terrasje op het Zuiderdiep of in de Poederstraat of elders. Dus ja, geniet gewoon van die dag. En maak het enthousiast en zorg dat je volgend jaar nog meer vrienden, familie, buren, et cetera, meeneemt naar die binnenstad. Want uiteindelijk moeten we met z'n allen in die binnenstad binnen dieper in kunnen vieren waarbij alles groen-wit is. En het liefst ook nog mensen in een groen-witte uitdossing. Shirts van FC Groningen kan mij schelen. Maar maak er wat moois van met z'n allen.
2: Je hoorde Erik Baar. Dit jaar ging de drakenbootrace in ieder geval door. Ook Rick Heijner, fractievoorzitter van de VVD Groningen, deed mee aan de race. Deelnemers vonden de race lastig. Je hoort een aantal deelnemers.
3: Net geraced, hoe was het?
4: Pittig. Ja, heel pittig.
3: Kan je ons meenemen?
4: Nou, het begin is heel moeilijk om weg te komen. Maar we hadden een aantal die niet helemaal lekker in het ritme zaten. Maar het is echt wel... Ik heb wel onderschat.
7: Ja, hartstikke leuk. Ik was de trommelaar. Dus ik moest het ritme aangeven. En er is nog wel verbetering mogelijk. We hebben de één na laatste tijd. Maar we gaan ervan uit dat we alsnog gaan winnen vandaag.
8: Ja, ik ga straks racen, ja, over een paar minuutjes. Nou, ik doe het voor het eerst, geen idee. Dus ik zie het wel. Gewoon hard roeien.
3: Wat zijn de verwachtingen?
8: Ja, we eerste worden natuurlijk. We hebben zo'n groot team dat ja, kan niet missen.
3: Als jullie nou winnen vanavond, wordt het dan groots gevierd?
8: Ja, zeker. Dat denk ik wel. We gaan dan even nog een drankje doen hierna. Ja, Noorderzon is er ook in de buurt, dus misschien lopen we daar nog even naartoe. Ja.
9: Ik kom officieel uit Den Haag-Voorburg. Ik ben wel in principe een stadje. Dus Gronings ontzet proberen we altijd mee te maken. En het is gewoon altijd feest. En nu ook. Het is gewoon geweldig.
4: Leuk. Gezellig. Ik vind sowieso deze periode in de stad altijd leuk. Door de zon, bommenberend. Dus dat is een leuke bekomstigheid.
2: Nou, je hoort de deelnemers aan de drakenbootrace in een bijdrage van Hans Overmaat. En Rick, jij vertelt mij net iets heel grappigs.
0: Ja, ik heb ook eens een keer meegedaan met die drakenbootrace. Ja. Ik weet niet wie het nu ook alweer doet. Maar toen deed in ieder geval Breakout Grunopark. Het bedrijf wat ook de kabelskibaan in Hartstede heeft. Waar ik altijd waterskiede eerst. En nou ja, die zeiden, hadden nog een plekje over in de boot. En ik was daar toevallig. En ze zeiden, wil je anders meedoen? Nou ja, dat hoef je geen twee keer te zeggen. Roemloos ten onder gegaan uiteraard. Heerlijk. Ja, maar het was wel leuk.
2: Ja, dus dat is een traditie die van jou mag blijven.
0: Wat dat betreft wel. Ja, absoluut.
2: Mooi.
0: En ja... Het is alleen wel dat het heel erg op bedrijven richt. Het is ook best wel duur om mee te doen. Mm-hmm. Maar je hebt dan altijd nog 2 dagen later, nu tegenwoordig op Meerstad, dat was dus gisteren,
2: ja,
0: heb je ook een drakenboot geweest. En dat is echt voor, nou ja, mensen die zeggen van ik ga met mijn voetbalploegje daarheen gaan of iets in die richting. Ja,
2: en die hadden meer aanmeldingen dan ooit tevoren, las ik.
0: Ook nog, ja. Dus leuk. Dat slaat ook wel heel erg aan. Dus dat bewijst ook wel dat het erg leuk om mee te doen met
2: de gaan wij daar een keer mee doen.
0: Zullen we dat doen? Deal. Gaan we nu eerst naar muziek luisteren. Vind je dat ook goed?
2: Lijkt me goed.
0: Bryan Adams nu op oog met Somebody.

0: Wakker met Brian Adams is het 16 minuten over 7 geworden. Kijk eens even naar buiten voor het weer. Het is wat bewolkt, maar vooral ook heel veel blauwe lucht. Dat is echt een verademing. Het zonnetje probeert al lekker op te komen en het is droog. En dat is natuurlijk ook niet vervelend. Want vandaag wordt het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag zo enkele, soms ook wel stevige buien en ook nog kans op een klap onweer. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4. Komende nacht nog altijd een paar buien en minima rond de 14 graden. Morgen geregeld zon en blijft het vooral droog. Vrijwel overal droog tenminste. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Woensdag veelal bewolkt met soms lichte regen en wordt het 20 graden. Donderdag vergelijkbaar weer, maar vrijdag wordt het waarschijnlijk toch wel even een stukje koeler nog weer.
1: Drie keer raak bij beruchte bocht, meldt Sikkom. De beruchte Mario Kart bocht in Groningen was dit weekend drie keer het toneel van een botsing. In totaal waren 5 automobilisten betrokken bij de ongelukken. En bij de laatste botsing ging de bestuurder van de auto vandoor en liet het voertuig onbeheerd achter.
0: Nee, dat is ook wel, die schamen zich er misschien voor.
1: Ja, maar ik denk, ze kunnen het dan toch vinden wie dat is vanwege die auto. Waarom zou je dat dan doen?
0: Ja, dat is niet snugger. En wat ik ook wel bijzonder vind is, er wordt maar steeds gezegd dat er niks aan de hand is met die Mario Kart. Bocht. Maar als er op één dag 3 mensen uit de bocht vliegen, is dat dan normaal?
1: Nee, blijkbaar.
0: Zijn die allemaal dom?
1: Nee, er lagen te veel bananen.
0: Oh, ja, dat is het.
1: Ja.
0: Mario Kart.
1: Ja. Ja. Nieuwe bluswagen voor Ten Boer, melden wij zelf van Hoog Nieuws. De brandweer in Ten Boer heeft een nieuwe tankauto-spuit gekregen. Oeh. De komende weken wordt er nog met de wagen geoefend en wordt die opnieuw ingericht. En daarna vervangt het voertuig de oude bluswagen die sinds 2010 in gebruik is.
0: Nou, gefeliciteerd met deze mooie nieuwe aanwinst.
1: Ja, is mooi. Steeds meer nieuwe brandweerwagens in het noorden. Noorderzon trekt flink meer publiek, melden diverse bronnen. Noorderzon heeft dit jaar ruim 150.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n 15.000 meer dan vorig jaar. Ook werden 7% meer kaarten verkocht. De organisatie kijkt tevreden terug op de 36e editie en noemt het vernieuwde festival een groot succes.
0: Ja, er waren wat veranderingen en dat is een goede aarde gevallen.
1: Ja.
0: Mooi dat iedereen bevallen is wat dat betreft. En dat, ja, het is toch een mooi festival. Ja. De cultuur komt daar ook aan voorbij, dus dan is dat mooi dat het bevalt.
1: Ja, we gaan morgenochtend nog even met Milou van Noorderzon terugblikken op de afgelopen festivaldagen.
0: Ja, en het nieuws uit Groningen hou je natuurlijk in de gaten via OogTV en de OogNieuws-app. Hans, bedankt voor het opzoeken voor deze berichten.

0: en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Dat was dan ook zo'n openbaring. Hè? Iedereen was helemaal, vooral dames waren helemaal idolaat van die Ricky Martin.
1: Ja.
0: Bleek dat hij van de mannenliefde was.
1: Ja, het was echt zo'n verrassing.
0: Het was nog niet zo erg als bij George Michael, maar dit heeft ook heel wat dameshartjes gebroken, vrees ik.
1: Ja.
0: Het is in ieder geval nu 22 over 7. Het is 31 augustus 2026. En er is weer van alles te beleven. In stad en omland.
1: Ja, een heleboel. En we beginnen met kunst. De kunstroutes in de gemeente Groningen. Kan je gewoon de hele dag doen. Kunst die je gezien moet hebben. En kunst die je misschien nooit hebt opgemerkt. Ontdek kunstwerken in de buitenlucht. Door het centrum van Groningen. Door de wijken of in de omgeving. Langs kunst in Meerstad en omliggende dorpen. Haren en Ten Boer. Kortom, je kunt overal terecht voor die kunstroutes in de gemeente Groningen. En de info daarover vind je op kunst.groningen.nl.
0: In de hele dag kun je in Haren terecht voor de World Tennis Tour Haren 2026... bij Tennis en Squash Club Haren aan de Oosterweg. Zij zijn namelijk tot en met zondag gastheer van de World Tennis Tour. Op het toernooi komen nationale en internationale toptennissers in actie... en regionaal tennistalent kan zich meten met gevestigde toppers. Vandaag staat de kwalificatie van de men's singles en de women's singles op het programma. Naast het kijken naar fantastische tenniswedstrijden... zijn er voor de bezoekers ook andere activiteiten georganiseerd. Voor iedereen dus wat wils bij de World Tennis Tour Haren... bij Tennis en Squash Club Haren aan de Oosterweg.
1: Ja, en vanavond muziek, Tootie Cole en haar band in Vera om 8 uur. Tootie Cole wordt gezien als vrouwelijk rolmodel van een generatie underground rockers. En ze brengt vanavond dan ook de authentieke do-it-yourself underground rock'n'roll. Support act is Jenny Don't and the Spurs. En met een mengeling van authentieke country en opzwepende rock'n'roll... gaan ze de boel vooraf ook al flink opstoken. Dus Tootie Cole en haar band in Vera vanavond om 8 uur.
0: Tot zover dan zijn uitgaanstips... Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper. Bij groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9 uur de tips van de kabelkrant op de kabelkrant van OogTV voorbij zien komen. En organiseer jij nou zelf een evenement? Geef het aan ons door. En dat kun je door doen via ochtendshow@oogradio.nl.
2: Het geluid van Groningen.
3: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Daarmee heb je een Amerikaanse dame met Franse muziek. En dat klinkt heel leuk natuurlijk. Maar weet je dat er in de gemeente Groningen ook hele goede muziek wordt gemaakt? En dat hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Skinny Dipping van Studio 33 gaat over het uitgaansleven... waarin je een meid tegenkomt, een dame tegenkomt... of een betere wederhelft. Je doet wat drankjes met elkaar... en aan het eind van de avond wil je graag met die persoon skinny dippen. Ja, verder is het gewoon bedoeld als partytune met een lekkere flow en een hele goede beat. En dat is daarom nu de...

0: Juist, precies. Het volgende uur hoor je van Kloonieuwe Stadsplaats. En het overzicht van alle 25 stuks vind je op oogradio.nl/stadsplaats.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Bij een steekpartij in de Wiebenaheerd in Beijum is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De dader is gevlucht en de politie was in de omgeving op zoek naar de verdachte. Het gaat volgens Burgernet om een man van ongeveer 60 jaar met een scootmobiel of rollator. De politie roept getuigen op om zich te melden. De Groningse massadonor Simon heeft inmiddels minstens 199 kinderen verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. Dat schrijft hij zelf in een excuusbrief aan de ouders van zijn kinderen. Van die kinderen zijn er 39 geboren in Noord-Nederland. Simon kwam vorige week in het nieuws nadat duidelijk werd dat hij jarenlang op grote schaal sperma heeft gedoneerd. Simon zegt inmiddels definitief te zijn gestopt met het doneren van zijn sperma. Het aantal fietsongevallen in Groningen neemt toe en dat baart wethouder Jalt de Haan zorgen. Vooral op de bekende kruispunten gaat het regelmatig mis, met als uitschieters het Hoendiep en de Friese Straatweg en de rotonde bij de Diamantlaan. Volgens de Haan spelen onder meer de hogere snelheden en de verschillen tussen gewone fietsen, fatbikes en bakfietsen een rol. De gemeente wil op veel plekken de snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km per uur. Maar een grondige aanpak kost veel geld en tijd. En daar is op dit moment niet genoeg van, volgens de wethouder. En de zoektocht naar de kerstboom voor de Grote Markt is officieel begonnen. De Groningse Cityclub zoekt een gezonde Noordman of Silverspar van minimaal 16 meter hoog. De boom moet bovendien goed bereikbaar zijn voor een grote hijskraan en dieplader. Wie zo'n boom heeft staan, kan zich tot eind oktober aanmelden bij de Cityclub. Vorig jaar stond er een 22 meter hoge Noordman op de Grote Markt, afkomstig uit Eelde. Na het weer, vandaag is het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag enkele soms stevige buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4. Komende nacht nog altijd een paar buien en minima rond de 14 graden. Morgen is er geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. En dan wordt het zo'n 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3.
0: Dankjewel, Hans. Oogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze melden dat er geen files zijn te betreuren op de Groninger snelwegen. Al is het nog wel een beetje aan de drukke kant op de Eemshavenweg richting Stad Uit. Dus dat is wel een beetje vanaf die Groningen Noordoosten, het Witte Lam en dan zo de provincie in. Dan moet je toch even wat geduld hebben. En zoals al eerder ook al gemerkt is de helper Zoom op het moment afgesloten. Tot 18 september is dat het geval. Er wordt weer eens een keer wat geklust. Dus hou daar even rekening mee als je daar langs zou willen. Het is 7:45. Dit is de Hoge Ochtendshow. En duik het nieuws uit Groningen in. En dat doen we natuurlijk met...
2: Met mij, met Hans.
0: Met Hans, ja, en de FC geloof ik.
2: Ja, de FC, ja. Ik denk, waar gaan we het nou over hebben? Gaan we het over mij of de FC hebben? Maar nee, de FC heeft in de eigen Euroborg een vervelende nederlaag geleden. En daar gaan we het toch even over hebben.
0: Ja, het moet, hè?
2: Het moet.
0: Het moet even. Ja, dan doen we geluisterd hebben naar Duncan Lawrence en Skyboy. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Oogsport nieuws.
1: FC Groningen heeft in de eigen Euroborg een vervelende nederlaag geleden.
2: Nou, tegen Fortuna Sittard van Danny Buis werd het 3-2. En dat terwijl er zo'n positief gevoel was voor de wedstrijd. Favoriet in eigen huis en dan ga je er met 3-2 af. Wat doet dat met de ploeg en de trainer Dick Lukien?
3: Ja, hier balen wij van. We hadden ons daar allemaal meer van voorgesteld. Alleen we hebben met z'n allen niet goed genoeg verdedigd om hier een resultaat te halen. En dat is gewoon doodzonde, want ja, het had niet gehoeven, denk ik. Nou, ik denk als je naar de goals kijkt, dat we daar momenten laten liggen om in te grijpen. Waarbij we niet in ondertal zijn, maar gewoon in duel kunnen komen. En de boel beter moeten verwerken, dat is mijn mening.
4: En waar ligt dat dan aan? Want je hebt capabele verdedigers natuurlijk. Maar waarom lukt dat dan vanavond niet?
3: Nou, dat ingrijpen was niet goed genoeg. Ja, en waarom dat niet lukt, dat is uiteindelijk altijd kwaliteit van uitvoering. Dus als je naar de eerste goal kijkt, daar glijdt Mark uit. Vervolgens stapt Tijmen, denk ik, simpel door de kapactie heen. Komt Tika net te laat. Ja, de slimheid in het verdedigen, de situaties herkennen, ja, dat was vanavond niet goed genoeg.
4: Als je dat al een paar keer dan ziet, hoe wil je dat dan gaan veranderen? Kan dat langs de lijn?
3: Nou, nee, ik heb geen invloed op het individuele verdedigen. Dat is iets wat die jongens uit zichzelf moeten halen. Ik kijk naar of wij goed georganiseerd zijn, of het plan wat we hebben goed heeft gewerkt. Nou ja, uiteindelijk heeft het niet goed genoeg gewerkt omdat we hebben verloren. Maar ik denk dat we heel veel in situaties zijn gekomen waarin we wel dingen beter hadden kunnen doen. Dus dat zit voor mij niet in organisatie, dat zit in individueel ingrijpen.
4: Als je ziet van, nou, het staat nu niet lekker, doen extra verdediger erbij of iets dergelijks.
3: Nee, zeker niet als je achter staat, want dan moet je ook voetballen om een goal te maken. Dus we hebben 0,9 XG tegen, dus dat zegt volgens mij ook voldoende. We hebben niet heel veel weggegeven, alleen dat wat we tegenkregen lag ook op goal en lag er 3 keer binnen. Ja, dat is die conclusie moet ook heel duidelijk zijn. Dat is niet goed genoeg, maar het zit voor mij betreft niet in wat we hebben gedaan met z'n allen.
4: Wat vond je van de kwaliteit van Zeefuik vanavond? Ik heb stiekem wel een beetje genoten van die jongen. Jij ook?
3: Nou, hij speelde in ieder geval een goede wedstrijd en we hadden de handen vol aan hem, zeker in de eerste helft. De tweede helft hebben we dat beter gedaan en hebben ze ook verder van de goal kunnen houden. En dan zie je ook dat hij minder in het stuk voorkomt. Dus hij heeft een goede wedstrijd gespeeld.
4: Genoeg over het verdedigende deel. Het aanvallende deel, wat was daarin het plan?
3: Het plan was om hun te laten bewegen. We wisten dat ze in een heel laag blok zouden komen. Dus veel diepteloopacties, een hoog baltempo. Ook heel nauwkeurig zijn. En dan met name van onze linkerkant naar onze rechterkant. In dat blok daarachter diep te lopen. Nou ja, dat hebben we een aantal keren goed gedaan, denk ik. Maar uiteindelijk te weinig kansen gecreëerd vanuit dat grote veldoverwicht.
4: Te laag tempo?
3: Ja, ongetwijfeld en soms een te laag tempo. Maar het is ook niet heel makkelijk tegen zo'n laag blok. Dus ik denk dat het uiteindelijk staat in de kwaliteit van de passing of in de kwaliteit van de voorzet.
4: Veel voorzetten gezien. Was dat ook echt de bedoeling? Of is dat dan een soort van plan B als het combineren door het centrum niet lukt?
3: Nou, ik wilde in ieder geval geen gebreien. Dus niet rondspelen om het rondspelen. En als wij dan Pelle aan de bal hebben of David, die hebben gewoon een goede trap. Dan zoek je ook aan de achterkant. Want daar zit dan vaak het overtal. Zoek je diepteloopacties en een voorzet of een chip of een dragend balletje. Dus dat hebben we wel afgesproken en betraind.
4: Mis je dat dan ook, dat een middenvelder een bal ontvangt en hem meteen in één keer doorspeelt, zodat de mensen ook kunnen gaan lopen?
3: Nee.
4: Toen Noordin inviel, zag je wel een paar keer dat hij de bal in één keer doorspeelde en dat daar wel ruimte en kansen uitkwamen.
3: Ja, Noordin, Alvin viel goed in, maar die gaf ook een bal bijvoorbeeld niemand op rekende. Dus ik denk dat David dat soort ballen ook kan spelen. Alleen aan het eind brachten de invallers wel een nieuw elan. En hadden we denk ik ook met Niels een open kans op de 3-3.
4: Uiteindelijk ja, probeer je natuurlijk die 3-3 te maken. Hebben jullie genoeg gedaan, vind je, om door te drukken?
3: Ja, absoluut. Zo hebben we ook gewisseld. Aan het eind volledig 1-1 gespeeld. 3 spitsen erin, vleugels met een actie in de benen, met een passing in de benen. Dus volgens mij hebben we gespeeld om minimaal gelijk te spelen.
4: Dan is het gewoon pech dat het niet lukt.
3: Nou, dat is te simpel, want dingen gingen niet goed genoeg. En dan moeten we daar weer lering uit trekken en weer doorgaan.
4: Dankjewel.
2: Je hoorde Dick Lukien. Tijmen Blokzijl kwam Zeefuik dus tegen op het veld. En wat vond hij van zijn tegenstander? Je hoort Tijmen Blokzijl.
5: Ja, we hadden het lastig met hem vandaag, dus nee, het heeft hij goed gedaan.
4: Wat heb je aan je wenkbrauw?
5: Ja, was in een duel met hem. Ik denk dat het een nop was, een elleboog. Ik weet er niet zo goed wat het was. Moet ik even zien, maar ja, dat was niet lekker.
4: Hey, je hebt ook nog even met scheidsrecht gepraat. Vaassen die was doldwaas. Had de arbitratie hier iets mee moeten doen?
5: Ja, dat weet ik niet. Ik lag zelf een beetje op de grond. Dat kon ik niet zo goed zien. Maar Etienne, die zei er wat van inderdaad. En hij kon het beter zien dan ik. Dus, maar ja, ze hebben er niks mee gedaan, dus dan zal het vast niks zijn.
4: Hebben jullie vandaag verloren door een briljante zeefuik? Of waren er ook nog wel andere dingen die vandaag meespeelden?
5: Nee, door onszelf denk ik. Ik denk dat we van tevoren precies wisten dat dit het spel is wat ze willen spelen hier. En ja, daarmee hebben ze gewoon te van de kijk gespeeld. We waren niet genoeg in de 1-1 duels. En ja, dan zijn ze in de eerste helft en in de tweede helft. Ja, gewoon 3 keer dodelijk uit de omschakeling. Dus Nee, dat is kloten.
4: Hoe gaan jullie hier nou mee om? Want jullie gaan meer teams tegenkomen die hier naartoe komen en niet hoog druk gaan zetten en gaan voetballen. Op een gegeven moment zullen jullie toch echt die stap moeten gaan maken dat dit soort wedstrijden ook gewoon gewonnen gaan worden?
5: Nee, 100%. En dat wilden we vandaag doen en dat is niet gelukt. Maar wat je zegt, dit soort wedstrijden moeten we over de streep gaan trekken. Tegen een ploeg als Fortuna in eigen huis moeten wij gewoon altijd 3 punten pakken, vind ik. En als we dan in een laag blok spelen en dat iets is waar we moeite mee hebben, dan moeten we er iets op verzinnen waardoor we meer kansen gaan creëren. Maar uiteindelijk begint het ook gewoon bij goed zijn, scherp zijn in je duels. En dat was vandaag was niet goed genoeg.
4: Vond je dat ook tekort, de duels, de scherpte in de duels?
5: Nou, ik denk als je ziet hoe we scoren, dat is gewoon te makkelijk.
4: Dankjewel.
0: Je hoorde Tuimen Blokzijl. David van der Werf scoorde de gelijkmaker voor Groningen. Toch was het helaas niet voldoende. Je hoort David van der Werf.
6: Ik denk dat we niet goed genoeg waren in de omschakeling. Dat we hun counters niet goed genoeg verdedigd hebben. Dus ik denk dat we daar 3 goals weggeven wat absoluut niet nodig is. Maar nog steeds ben ik van mening van als je de 2 scoort tegen Fortuna, dan moet dat genoeg zijn voor een overwinning. Dus dat is wel zuur.
4: Het doelpunt nog even, hè, die van jou. Zoals we gewend zijn van FC Groningen dit seizoen. Beschrijf hem eens.
6: Ja, ik denk Tommy heel sterk weggedraaid. En het loopvermogen van Jorg hebben we natuurlijk altijd. En hij houdt goed het overzicht. Dus hij legt het perfect breed voor mij en ik kan hem binnenschieten. Dus ik denk, er komen er veel energie in zitten. En maar ook slimmer uit.
4: Op welk moment in die aanval denk je van ik moet nu bijsluiten en dan kan ik hem zo meteen van Jorg ontvangen en hem wegtikken?
6: Ja, op een gegeven moment als je Tom ziet wegdraaien, dan zie je wel dat er een kansrijke situatie kan ontstaan. Dus ik denk dat je dan veel jongens herkende van nu kan er een mooie kans komen. Dus toen.
4: Dankjewel.
0: Je hoorde David van der Werf in een bijdrage van Joey Keizer van Oog Sport.
1: En die heeft zijn best gedaan.
0: Ja, en
1: zo
0: daarmee
1: is dat. Afgedacht. En als die jongens van FC Groningen nou ook een beetje hun best doen, nou, dan moet dat gewoon allemaal helemaal weer goed komen.
0: Ik wou het niet zeggen, Rick, maar je hebt wel gelijk.
1: Ja, zo is het dan wel weer. Nou, even lekker weer bijkomen met een lekker stukje rockmuziek uit de 80's. Lekker V-A-U-D-T. Lekker fout. Gary Moore en Over the Hills and Far Away. Hier bij Oog Radio.

0: persoonlijke favoriet, hoor, dit nummer van Gary Moore. Over the Hills and Far Away. Komt in 1987, deed het helemaal niet goed in de top 40 of zo. Maar op een of andere manier, ik denk dat ik dat al eens een keer op zo'n cd heb gekregen. Die kon je dan kopen bij van die platenwinkels. Die dan hun eigen cd uitbrachten van die white label smeuk. En daar stond dit nummer waarschijnlijk ook op. Ik denk dat het zoiets is geweest. Ik vond het gewoon een heel gaaf nummer. Ik hoop dat jij het luisteraar, dat jij het ook heel leuk hebt gevonden.
1: Ik ben hier te jong voor, Rick. Wat is een cd?
0: Nou zeg, potverdorie, gaan we zo lopen doen.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Ga jij met nieuws lezen dan?
3: Ja, helemaal goed. Leutje Roeveldag smaakt naar meer, melden wij van Oognieuws. In Ten Boer is de eerste Leutje Roeveldag een groot succes geworden. Minstens 170 kinderen kwamen zaterdag naar het terrein bij de sporthal om kennis te maken met bedrijven en beroepen uit de omgeving. Er waren zo'n 25 kramen waar kinderen onder meer banden konden plakken, nagels konden laten doen en met de brandweer konden meetrainen. De organisatie kreeg veel enthousiaste reacties van kinderen en ondernemers. Daarom wordt er nu al gekeken naar een veel grotere editie volgend jaar. Waarschijnlijk in juni. En dan moeten er ook bezoekjes aan bedrijven en instellingen in Ten Boer en omgeving worden toegevoegd. Zodat kinderen echt achter de schermen kunnen kijken. De organisatie is daarvoor nu al op zoek naar extra ondernemers en vrijwilligers. Ik denk dat jij mee wil helpen zoeken.
0: Ja, lijkt me wel leuk. Ja, heel gaaf. Een student betaalt te veel voor een kamer in Groningen. Ja, dat wereldschokkende, nog niet bekende nieuws wordt gemeld door de U-krant. Want meer dan de helft van de studentenkamers die in Groningen via Kamernet worden aangeboden is duurder dan wettelijk is toegestaan. Dat is wel nieuws. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van het NPO-programma Argos dat in juli en augustus 119 Groningse kamers bekeek. Bij 53% van die kamers ligt de huur te hoog, gemiddeld met €76 per maand. En landelijk gaat het zelfs om 6 op de 10 aangeboden kamers. Volgens Argos zouden gemeentes daar beter tegen moeten optreden. Maar de gemeente Groningen komt voorlopig niet met extra maatregelen. Studenten kunnen zelf met een huurcheck controleren of een kamer te duur is en bij de gemeente melding maken van ongewenst verhuurgedrag.
1: Ja, dan moeten de studenten toch weer zelf oplossen.
0: En dat niet alleen, je wilt die kamer. En dan?
1: Ja, je kunt niks.
0: Nee, het is...
1: Ik vind het wel bijzonder dat een programma echt onderzoek moet doen door even op Kamernet te kijken. Dat wisten we eigenlijk al.
0: Iedereen dat ook kunnen doen natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld ook iemand van de gemeente.
1: Ja, zou wel een stuk slimmer zijn.
0: Gek idee, maar vooruit er maar weer. Ja. Tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oognieuws-app. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze twee pareltjes van berichten.
2: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Kygo, Griffin en Khalid, je hoorde Save My Love. Ja! Nou, dat is toch helemaal prima, jongen. Het is vandaag 31 augustus 2026 en daarmee is het de internationale dag van mensen met Afrikaanse afkomst.
1: Ja, op 31 augustus is het ieder jaar de internationale dag voor mensen van Afrikaanse afkomst. Deze dag gaat over erkenning en respect voor het erfgoed en de cultuur van mensen van Afrikaanse afkomst. Ook gaat het om de belangrijke bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van samenlevingen. En vraagt deze dag aandacht voor hun mensenrechten en fundamentele vrijheden.
0: De Verenigde Naties erkennen dat mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds te maken hebben met racisme, uitsluiting en achterstelling. Tijdens het eerste internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, dat was van 2015 tot en met 2024, is er vooruitgang geboekt in wetgeving, beleid en binnen instellingen. Toch zijn er nog steeds belangrijke uitdagingen. Een gebrek aan erkenning staat een volledige en effectieve uitoefening van mensenrechten in de weg. Het tweede internationale decennium loopt van 2025 tot en met 2034. En dit bouwt voort op wat tijdens het eerste decennium is bereikt. Het doel is om sneller stappen te zetten tegen ongelijkheid, systematisch racisme en de blijvende gevolgen van slavernij en kolonialisme.
1: De VN benadrukt dat samenwerking hierbij belangrijk is. Het gaat om samenwerking tussen de VN, landen en maatschappelijke organisaties en natuurlijk mensen van Afrikaanse afkomst. Daarbij staan erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling centraal. En er wordt ingezet op het bestrijden van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.
0: Ja, en het zijn een heleboel woorden, maar de nitty and gritty is gewoon, we moeten wat liever zijn voor elkaar.
1: Absoluut.
0: He, dat is het uiteindelijk. Want ja, we kennen natuurlijk Marokkaanse mensen, we kennen natuurlijk Egyptische mensen vaak wel. Maar als je dan wat lager in Afrika gaat zitten, is dat toch voor de gemiddelde Nederlander en ook de Groninger toch wel vaak een ver van je bed show. Ja. Wat daar gebeurt, dat is gewoon echt niet oké.
1: Nee.
0: Het komt eigenlijk niet voort in diverse media. En dat is eigenlijk wel iets om bij stil te staan. Dus ik hoop dat de Verenigde Naties wat potjes kunnen breken met deze dag.
1: Lijkt me heel goed.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow. Oogradio.
3: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer om.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
5: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
4: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
6: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
4: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
9: Het is 7:04. Dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
10: Goedemorgen. Gewonden bij steekpartij in Beijum. Massadonor uit Groningen heeft zeker 199 kinderen. En er is geen geld voor de aanpak van de fietsveiligheid in stad.
9: Waarom dat er niet is, dat hoor je rond 8:30. Gaan we eens even kijken op de Groninger snelwegen hoe het daar is gesteld met de drukte. En daarvoor raadplegen we de kaart van groningenbereikbaar.nl. De Eemshavenweg is weer helemaal bereikbaar. Maar nu is het weer erg gezellig op de Friese Straatweg. Eigenlijk wel vanaf de rotonde van Zuidhorn tot en met het afslag Hoogkerk bij het molletje van Slaperstil. Kun je weer uitgebreid van de natuur genieten. Voor de rest rijdt alles redelijk door. Dat geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar als jij over de helper zo wilt, dan zul je toch even een stukje om moeten rijden. Er zijn werkzaamheden en dat is tot en met 18 september afgesloten. Dus dat dat is ook nog wel even een tijdje. Het is 5:05. Dit is de Hoogochtendshow. Wij gaan je ook in dit laatste uur op de hoogte brengen van alles wat er in Groningen gebeurt. We gaan het zo meteen hebben over...
10: Bommenwerend, het Gronings ontzet. Het is voor het laatst op de ouderwetse manier gebeurd. Maar we gaan even terugblikken.
9: Ja, en dat doen we nadat we geluisterd hebben naar Kensington. En Stay. Goedemorgen, Groningen.
3: De Hoogochtendshow.

0: Altijd weer lekker theatraal. Jorde Kensington met Stay. En dat zet ik op 9 minuten over 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Groningen viert op 28 augustus het Groningens Ontzet.
2: De feestdag gaat al jarenlang gepaard met een vuurwerkshow, de paardenkeuring en de drakenbootrace. Vanaf volgend jaar krijgt het feest een nieuw karakter, waarbij mogelijk minder ruimte is voor de oude tradities. Uit onderzoek onder de Groningse bevolking is gebleken dat de beleving van de feestdag anders moet. Hiervoor heeft de gemeente subsidie vrijgemaakt. Je hoort Erik Baar, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken.
0: Nee, zover zijn we nog niet. Eerst Erik Baar.
3: Het is wel het laatste jaar dat Bommenberend gevierd wordt op deze manier. Het feest is toe aan een nieuw karakter, vindt ook Erik Baar van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaak.
4: Men heeft onderzocht hoe de beleving is van het Gronings Ontzet onder de Groningse bevolking. Daaruit is uitgekomen dat die beleving eigenlijk verbeterd zou moeten worden. Daar is uiteindelijk ook begin dit jaar door de gemeente een aanjaagsubsidie voor beschikbaar gesteld en een programmamanager. Dat betekent niet dat het hele programma op de kop gaat, maar er zullen ongetwijfeld dingen op basis van wat mensen graag willen, dus van onderop, zullen programmaonderdelen veranderen. Ik denk dat mensen gewoon even door de stad moeten flaneren en alles een beetje in zich opnemen wat er te doen is. Dus dat betekent drakenbootraces, maar vanavond ook het vuurwerk. Pak ook een terrasje op het Zuiderdiep of in de Poederstraat of elders. Dus ja, geniet gewoon van die dag. En maak het enthousiast en zorg dat je volgend jaar nog meer vrienden, familie, buren, et cetera, meeneemt naar die binnenstad. En uiteindelijk moeten we met z'n allen in die binnenstad binnen dieper in kunnen vieren, waarbij alles groen-wit is. En het liefst ook nog mensen in een groen-witte uitdossing. Shirts van FC Groningen kan mij schelen. Maar maak er wat moois van met z'n allen.
2: Ja, shirts van FC Groningen, wat kan hem het schelen? Je hoorde Erik Baar. Dit jaar ging de drakenbootrace in ieder geval door. Ook Rick Heijner, fractievoorzitter van VVD Groningen, deed mee aan de race. En deelnemers vonden de race lastig. Je hoort een aantal van die deelnemers.
5: Net geraced, hoe was het?
6: Pittig. Ja, heel pittig.
5: Kan je ons meenemen?
6: Nou, het begin is heel moeilijk om weg te komen. Maar we hadden een aantal die niet helemaal lekker in het ritme zaten. Maar het is echt wel, ik heb wel onderschat.
7: Ja, hartstikke leuk. Ik was de trommelaar. Dus ik moest het ritme aangeven en er is nog wel verbetering mogelijk. We hebben de één na laatste tijd, maar we gaan ervan uit dat we alsnog gaan winnen vandaag.
8: Ja, ik ga straks racen, ja, over een paar minuutjes. Nou, ik doe het voor het eerst, geen idee, dus ik zie het wel, gewoon hard roeien.
5: Wat zijn de verwachtingen?
8: Ja, we eerste worden natuurlijk. We hebben zo'n groot team, dat ja, kan niet missen.
5: Als jullie nou winnen vanavond, wordt het dan groots gevierd?
8: Ja, zeker. Dat denk ik wel. We gaan dan even nog een drankje doen hierna. Ja, Noorderzon is er ook in de buurt, dus misschien lopen we daar nog even naartoe. Ja.
9: Ik kom officieel uit Den Haag-Voorburg. Ik ben wel in principe een stadje. Dus Gronings Ontzet proberen we altijd mee te maken. En het is gewoon altijd feest. En nu ook. Het is gewoon geweldig.
6: Leuk. Gezellig. Ik vind sowieso deze periode in de stad altijd leuk. Noorderzon, Bommenberend. Dus dat leuk, dus een leuke bekomstigheid.
2: Je hoort de deelnemers aan de drakenbootrace in de bijdrage van Hans Overmaat. En ze hebben ook gewoon gelijk, Rick. Het is ook een leuke periode.
0: Ja, en gewoon een leuke stad.
2: Ja.
0: He? Dat is ook nog eens een keer een feit.
2: Ja.
0: Net als dat de koe meer. Goed. In ieder geval was dit de bijdrage van Hans Overmaat. Waarvoor dank. Daarmee is het 12 minuten over 8. Zometeen op Oog Radio gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En daarna gaan we kort nieuwsberichten met je doornemen. Tot die tijd, Savage Garden en I Want You.

0: uit Australië hoorde je Savage Garden. I want you. Nou, dat is toch fijn. Daar heb je er niks aan, hoor. Maar goed, het is buiten ja, wel wat bewolkt, maar het zijn lekkere compacte wolkjes. Het is een prachtige blauwe lucht ertussendoor en de zon die is ook bezig om lekker op te komen. Vandaag wordt het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag toch wel een paar stevige buien en ook een kans op onweer. Het wordt 19 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4. Komende nacht nog altijd een paar buien, een minimum rond de 14 graden. Morgen is een geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Woensdag meestal veelal bewolkt met soms lichte regen. Het wordt 20 graden. Donderdag vergelijkbaar weer, maar vrijdag schijnt het toch wel een beetje koeler te worden. Je bent alvast gewaarschuwd.
1: Digitale tellers brengen fietsdrukte in beeld, merkt de Groningse Internetcourant. Op twee doorfietsroutes rond Groningen zijn digitale fietstellers geplaatst. De tellers slaan langs de routes richting Rode en Winsum en registreren 5 weken lang hoeveel fietsers er voorbij komen. Met de gegevens wil de provincie beter inzicht krijgen in het gebruik van de routes en de ontwikkeling van het fietsverkeer.
0: Ja, ze hebben er ook een bord bij gezet die dan het aantal aangeeft. En dat is met opzet tussen het fietspad en de weg gedaan, zodat als de automobilisten langs rijden, dat ze denken van, dat zijn best wel veel mensen die fietsen. Misschien moet ik ook maar eens een keer de fiets pakken.
1: Slim?
0: Ja, ja, zeker.
1: Heel goed. En ook wel leuk, want je kunt het dus zelf ook zien hoeveel mensen er op die route...
0: Ja, dat je niet de enige bent.
1: Ja. Jubileum-editie Teisner Dorpsrun krijgt extra afstand, melden wij in de Oog-app. De Teisner Dorpsrun in Thesingen wordt dit jaar voor de 20e keer gehouden. Voor het jubileum is een marathon aan het programma toegevoegd. Die gaat op 26 september van start. Inmiddels hebben zich al 200 deelnemers ingeschreven voor het hardloop-evenement. Ik heb dit zo niet goed uitgesproken, Rick. Kan jij dit?
0: Ja, ja, het klinkt ook echt alsof het uit Thailand komt. Maar het is de Teisner Derps Run. En Teisner is in het Groningse woord voor Thesingen.
1: Ah, nou, die
0: vandaar.
1: Ja. Zie, en daarom hou ik jou in de buurt. Hè? Ja, dat is fantastisch. Ja. Zomerfeest laat groene kant van Vinkhuizen zien, melden diverse bronnen. Het zomerfeest van volkstuinvereniging Goldenraad in Vinkhuizen heeft veel bezoekers getrokken. De belangstelling laat volgens de vereniging zien dat mensen steeds meer behoefte hebben aan groen en ontmoeting. Bezoekers waren vooral verrast door de groene oase midden in de wijk. Ja, en dat verbaast mij sowieso op steeds meer plekken. Leeuwenborg heeft ook zo'n prachtig natuurgebiedje midden in de wijk. We hebben best veel groen in Groningen.
0: Zeker.
1: Waar mensen gewoon eens heen moeten.
0: Ja, verdorie. Paden op, de lanen in. En je moet gewoon eens een keer de Oognieuws-app downloaden. Want ja, daar staat al het nieuws uit de gemeente Groningen in.
1: Zijn er mensen die dat nog niet hebben gedaan?
0: Zijn er steeds mensen die dat niet doen? Kijk op oogtv.nl, dat is ook heel goed natuurlijk. Ja. Maar joh, die nieuws-app die is zo handig. Gewoon te downloaden voor Android en iPhone, de Oognieuws-app. Heb ik al gezien dat er een oog gezegd dat er een nieuws app is?
1: Van Oog?
0: Van Oog.
1: Ja, downloaden.
0: Ja, dan nu. Right. Yeah.

0: Gabby met Silent Love. Hoor je op Hoge Radio. Het is 22 minuten over 8. Het is maandag 31 augustus 2026. En er is hier van alles te beleven in stad en Ommeland.
1: Ja, Groningen is ontzettend kunstzinnig. En dat kan je allemaal beleven tijdens de kunstroutes. Kan je gewoon de hele dag doen in stad en Ommeland. Kunst die je gezien moet hebben en kunst die je misschien nog nooit hebt opgemerkt. Ontdek die kunstwerken in de buitenlucht, door het centrum van Groningen, door de wijken in of, om, of in de omgeving. Langs kunst in Meerstad, omliggende dorpen, Haren, Ten Boer. Je kunt gewoon overal terecht voor kunst in de regio. En je vindt al die kunstplekken via kunst.groningen.nl.
0: Wat een kunst.
1: Ja, wauw.
0: Het is vandaag de hele dag de tennis- en squashclub Haren aan de Oosterweg. De World Tennis Tour Haren. En dat is tot en met zondag. En dan is de tennis- en squashclub gastheer van de World Tennis Tour. Op het toernooi komen nationale en internationale toptennissers in actie. En regionaal tennistalent kan zich meten met gevestigde toppers. Vandaag staan de kwalificatie van de men's singles en de women's singles op het programma. Je kunt er natuurlijk naar kijken, maar er zijn voor bezoekers ook andere activiteiten georganiseerd. Voor ieder wat wils dus, tijdens de World Tennis Tour Haren aan de Oosterweg.
1: Lekker sportief. En dan muziek, Tootie Cole en haar band vanavond in Vera om 8 uur. Tootie Cole wordt gezien als een vrouwelijke rolmodel van een generatie underground rockers. En ze brengt vanavond dan ook authentieke do-it-yourself underground rock'n'roll. Support act is Jenny Don't and the Spurs, die met een mengeling van authentieke country en opzwepende rock'n'roll de boel vooraf flink zullen opstoken. Dus Tootie Cole en haar band vanavond in Vera om 8 uur.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9 uur de tips voorbij zien komen op de Kaalderkrant. En organiseer jezelf een evenement? We horen het graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl. Voor als jij een leuk evenement organiseert, of als je denkt van hé, in de buurt wordt iets georganiseerd. En misschien moeten die mensen voorbij je ochtend ook even weten.
1: Ja, laat het ons weten.
0: Zo is dat, heel graag. Zo meteen hebben we van jou de Oogradio Stadsplaat. Nu eerst even lekker swingen uit de 80's is dit Vitesse met Rosalind.

0: Ja, in de jaren 80 werd er in Nederland ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je hiermee. Maar in Groningen wordt tegenwoordig ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Met het nummer Eindelijk, Ik Leef. Bruno Storm heeft het nummer gemaakt en het vertelt een beeldend verhaal over een reis die begint in een wereld waar je je zintuigen niet durft te vertrouwen, maar uiteindelijk de sleutel vindt om het duistere deel van jezelf, de koning van het donker, los te laten en te kunnen vliegen. De single is het begin van de 10 nummers op het album die de komende tijd zullen worden uitgebracht. En het album dat verschijnt dan in mei volgend jaar. Dus nu, ja, die eerste, Eindelijk Ik Leef, van Bruno Storm. Dat is...
1: Hoogradio Stadsplaat. Nieuw.

0: Letterlijk, ik leef! Van Bruno Storm hoorde je. En, er zijn in totaal 25 stadsplaten. Kijk op oogradio.nl/stadsplaat voor het complete overzicht. En dan kan je ook de linkjes vinden om ernaar te luisteren. Nu eerst het nieuws met Hans.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:45. Mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Bij een steekpartij aan de Wiebenaheerd in Beijum is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht en de dader is gevlucht en wordt door de politie nog steeds gezocht. Het gaat volgens Burgernet om een man van ongeveer 60 jaar met een scootmobiel of rollator. De politie roept getuigen op zich te melden. De Groningse massadonor Simon heeft inmiddels minstens 199 kinderen verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. Dat schrijft hij zelf in een excuusbrief aan de ouders van zijn kinderen. Van die kinderen zijn er 39 geboren in Noord-Nederland. Simon kwam vorige week in het nieuws nadat duidelijk werd dat hij jarenlang op grote schaal sperma heeft gedoneerd. Simon zegt inmiddels definitief te zijn gestopt met doneren. Het aantal fietsongevallen in Groningen neemt toe. En dat baart wethouder Jalte Haan zorgen. Vooral op een aantal bekende kruispunten gaat het regelmatig mis. Want als uitschieters het kruispunt van het Hoendiep en de Friese Straatweg en de rotonde bij de Diamantlaan. Volgens de Haan spelen onder meer de hogere snelheden en de verschillen tussen gewone fietsen, fatbikes en bakfietsen een rol. De gemeente wil op veel plekken de snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km per uur. Maar een grondige aanpak kost veel tijd en geld. En daar is op dit moment niet genoeg van, volgens de wethouder. En de zoektocht naar de kerstboom voor de Grote Markt is officieel begonnen. De Groningen City Club zoekt een gezonde Noordman of Silver Spar. Van minimaal 16 meter hoog. De boom moet bovendien goed bereikbaar zijn voor een grote hijskraan en dieplader. Wie zo'n boom heeft staan, kan zich tot eind oktober aanmelden bij de City Club. Vorig jaar stond er een 22 meter hoge Noordman op de Grote Markt, afkomstig uit Eelde. Nou, dat weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral voorafgaande de... Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag enkele, soms stevige buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4. Komende nacht nog altijd een paar buien en minima rond de 14 graden. Morgen is er geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3.
0: Je hebt eindstreep gehaald, dus dat scheelt weer.
2: Ja.
0: Meer over dit nieuws zou je rond 10 voor 9 wanneer we contact opnemen met weerman Johan Kamphuis. Meneer Stel, Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het is erg gezellig in Groningen-Zuid, ook als je de wijken ingaat. En dat geldt ook voor de... Ja, hoe heet dat ding ook alweer? Ja, het irritante van de website is dat ze de lijnen van de drukte over de straatnamen heen zetten.
2: Oh.
0: Het gaat over de Europaweg. Daar is het ook erg toch wel druk. Dus daar even rekening mee houden. En de helperzoom is tot en met 19 september afgesloten. Dus hou daar ook rekening mee. Voor de rest rijdt alles redelijk door. Geldt ook voor de bussen en voor het spoor. Wij gaan dan weer verder met ons programma. En ik ga me zo meteen maar eens even hard warm lopen. Want we hebben het...
2: Sportnieuws! Ja! Het Oogsportoverzicht. Met sportnieuws van de afgelopen weekend uit de gemeente Groningen. We gaan het over een heleboel dingen hebben. FC Groningen, Be Quick en basketbal.
0: Ook nog. Nou, dan doen we nadat we geluisterd hebben naar Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Ja, en dat is natuurlijk altijd goed, goed advies. Vooral als je bijvoorbeeld door de Mario Kart-bocht gaat.
2: Ja.
0: Afgelopen weekend maar liefst drie mensen uit de bocht gevlogen. Dus kalm aan, hè, met dat versnellingspedaal.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Inmiddels is het 9:09 en daarmee is het weer tijd voor het Oogsportoverzicht met sportnieuws van afgelopen weekend uit de gemeente Groningen in het
1: Oogsport Nieuws.
2: FC Groningen heeft in de eigen Euroborg een vervelende nederlaag geleden. Tegen het Fortuna Sittard van Danny Buijs werd het 3-2.
0: Lekincio
2: Zeefuik. Dit is dan het moment dat ze niet alleen de achternaam gebruiken. Lekincio Zeefuik was de grote uitblinker aan de kant van de bezoekers. De jongere broer van oud FC Groningen speler.
0: Theo Fazio en Gennaro.
2: Oh, voetbal, Rick, voetbal. Ja, de jongere broer dus was direct betrokken bij de eerste twee treffers van Fortuna. De eindstand dus 3-2 voor Fortuna Sittard.
0: De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond in de eerste competitieronde van de tweede divisie A in stadion Essenberg Jong Heerenveen over de knie gelegd. Ze kregen billenkoek, het werd 7-1.
2: Ja, eerste klasse B Quick 1887 verloor zaterdag de eerste wedstrijd van de poolfase in de District Speaker. Competitiegenoot Velocitas 1897 speelde gelijk. De tweede klassers Oranje Nassau, Gorecht en Groengeel wonnen allemaal.
0: PKC 83 won zaterdagmiddag thuis moeizaam met 1-0 van SC Stadspark. Het ging om de eerste wedstrijd in de poolfase van de districtsbeker. Door de winst is PKC al dicht bij de knock-outfase van het toernooi.
2: De basketballers van Donar zijn het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning. In een goed gevulde sporthal in Wildervank werd Hot Pepper Heat met 109-82 verslagen. Toch gingen de zegen niet vanzelf. De tegenstander uit het Noord-Hollandse Zwanenburg bood drie kwarten lang flinke weerstand.
0: En Romano Hummel uit Hoogkerk is voor de derde keer Europees kampioen grasbaanracer geworden. De coureur maakte na afloop bekend dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is.
2: En Lucas Keizer uit Stad moest het op het WK roeien in Amsterdam met de dubbel vier genoegen nemen met de vierde plaats.
0: Ja, je moet soms roeien met de riemen die je hebt. Hè? Dat is over het sportoverzicht dat mede mogelijk is gemaakt door onze collega's van Oog Sport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 naar Oog Radio voor het laatste sportnieuws van de sporten die onze gemeente rijk is. Ja. En dat zei dan lekker veel, want ja. Groningen is sportief. Dat vieren we graag hier op Oog Radio. Straight up, weet je. Zo is het gewoon hoe het is. Nu op Oog dus Paula Abdul met Straight Up.

0: opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
1: De Vinkenborg opent de deuren, dat kun je lezen in de Oog-app. Het voormalige schoolgebouw De Vinkenborg in Vinkenhuizen bestaat dit jaar 50 jaar. En dat wordt zaterdag gevierd met een open dag. Het gebouw aan de Travertijnstraat is tegenwoordig in gebruik als broedplaats Traaf 12, waar zo'n 150 mensen wonen en werken. Bezoekers kunnen rondkijken in ateliers en werkruimtes en ondertussen terugkijken naar de geschiedenis van de school. Ook het oude zwembad van De Vinkenborg wordt feestelijk heropend als nieuwe plek voor evenementen, theater en muziek. Oud-leerlingen en oud-docenten zijn speciaal uitgenodigd om herinneringen op te komen halen. Maar ook buurtbewoners kunnen zaterdag binnenlopen voor workshops, muziek en eten en drinken. De open dag is aanstaande zaterdag 5 september van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.
2: Meer dan 2 ton voor kankeronderzoek, dat meldt Dagblad van het Noorden. De Groninger Swim Challenge, daar hebben we het over. En die heeft dit weekend ruim 205.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek voor het UMCG. Honderden zwemmers gingen het water in tijdens de 12e editie van het evenement. De deelnemers zwommen verschillende afstanden, tussen Zoutkamp en dan richting Groningen of door de Groningse grachten. Het ingezamelde geld gaat naar diverse onderzoeken en projecten van het UMCG Kanker Research Fonds. Ook worden 2 apparaten gefinancierd waarmee artsen tijdens operaties beter kunnen zien waar een tumor ophoudt. De teller staat inmiddels op ruim 205.000 euro zoals genoemd. En dat bedrag kan de komende tijd nog verder oplopen wanneer al een sponsor, ja, de persoonlijke sponsor dingetjes binnenkomen.
1: Ja, mooi toch wel.
2: Absoluut.
1: Ja. En altijd leuk, hè? Als je mensen door de grachten ziet zwemmen in de stad, dat zie je niet elke dag.
2: Ik denk het ook al.
1: Ja, ik vind het leuk.
2: Het is zeker leuk, ja. Meer nieuws uit de gemeente Groningen vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. Die is beschikbaar voor Android en iPhone, dus ook voor jouw telefoon. Zometeen hier op Oog, weer meneer Johan Kamphuis. Tot die tijd, hier Hoverkleis. En vrij wie de zomer. Hier bij Auge Radio.

0: Ja, en daarmee is het 8:50 geworden. En ja, hij is weer terug, dames en heren. Weer helpt Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, mensen, een bijzonder goedemorgen hoor. Fijn weer terug te zijn.
0: Nou, dat is ook zeker wederzijds. En we horen ook graag weer van je wat dat weer de komende dagen gaat doen.
1: Ja, nou, het gaat regenen. Volgens mij ben ik afgesloten met het weerbericht tijdens een behoorlijke droge periode. Op dit moment is het deze maand zo'n 50, 55 millimeter gevallen in de omgeving van Groningen. Nou, daar zijn we aardig aan het bijkomen, want ja, we hebben echt een hele droge zomer gehad. Maar we zijn op de rand van deze maand nog niet af van de neerslag. Daar gaat nog wat bij komen. Dus uiteindelijk denk ik dat deze maand nog kruipt naar het gewoon gemiddelde langjarige getal van zo'n 70 millimeter. Ja, daar gaat dus nog wat bij komen. Op dit moment, als we naar buiten kijken, zien we al wat dreigende luchten. Maar dat het blijft nog even droog. De afgelopen nacht en avond vielen er zware buien in het noordwesten en rondom het IJsselmeer. Met name Flevoland, daar viel een volle regenmeter binnen een paar uur. Ruim 32 millimeter. Die buien hangen allemaal samen met een storing die op de Noordzee naar het Skagerrak ligt. Het water tussen Denemarken en Noorwegen. Ja, op hoogte is de lucht erg koud. De wind komt over zee en die Noordzee is relatief nog heel warm. Daarmee zijn die buien verklaard. Die buien komen onze kant op. De eerste uren zal het al nog meevallen, maar langzaam maar zeker gaan we er niet aan ontkomen. In de loop van de ochtend en vanmiddag enkele buien, soms met een slag onweer. Van plaats tot plaats kunnen de regenhoeveelheden behoorlijk verschillen, maar het kan soms echt even stevig doorplensen. Wel, de temperaturen lopen nog op, liggen nu zo rond 17 graden. Daar gaan we voorbij komen. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Komende avond wordt het droog. Vannacht later weer een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen een ruggetje van hoge druk die vanuit Frankrijk over ons land wordt uitgerold. In de vroege ochtend nog een laatste buitje, maar die rug zorgt ervoor dat het de rest van de dag droog is. Met regelmatig het zonnetje bij 20 graden en de wind doet het allemaal wat kalmer aan. Uit het westen windkracht 3 tot 4. Ja, woensdag zijn de veranderingen klein. Woensdag, donderdag, wolkenvelden, af en toe zon. Misschien een enkel buitje, zal niet al te veel voorstellen. En bij een wat toenemende wind uit het westen, matig tot vrij krachtig, liggen de temperaturen zo'n rond 21, 22 graden. Voor heel veel mensen heerlijke nazomertemperaturen. Nazomer, ja, want daar zijn we inmiddels in beland. Nou, om de week even af te maken. Vrijdag, wind en regen. En lijkt het bijna een beetje herfst. En ach, de natuur zal er nog altijd een diepe buiging voor maken.
0: Dat dan weer wel, maar ja, ik zag ook iets van temperaturen van 13 graden voorbij komen. Dat zijn we niet meer gewend, Johan.
1: 13?
0: Ja.
1: Voor wanneer?
0: Voor vrijdag.
1: Voor vrijdag?
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat dat allemaal nog niet zo vaart gaat lopen, hoor. Oh. Vrijdag 13 graden gaan wij hier niet. Dat zijn misschien de nachttemperaturen. Of je hebt bij een weerbureau gekregen die misschien nog niet helemaal wakker is. Ik denk komende vrijdag zo'n 20, 22 graden ook.
2: Oh,
0: kijk eens, ik
2: val het reuze mee.
0: Mooi zo.
1: En in het zuiden, want er wordt gewoon zachte lucht aangevoerd en vanuit het zuiden. In het zuiden is het gewoon zomers warm, hoor. Dan wordt het gewoon 25 graden. Dus voor wie 21, 22 nog niet genoeg is, ga lekker naar het zuiden. Maar het gaat wel regenen.
0: Dat
1: is
0: een
1: tropische regen.
0: Ja, nou goed, wat je zegt, de natuur kan het ook wel een beetje gebruiken natuurlijk.
1: Zeker, zeker, zeker. Want ja, het is echt een droge zomer gehad. Dus we moeten even een inhaalslag maken.
0: Zo is dat. Bedankt voor het weerbericht en voor de waarschuwingen daarbij. En we spreken je graag morgen weer in de ochtendshow.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Incognito featuring Jocelyn Brown en Always There. Ja, en daarmee is er een einde gekomen aan de ochtendshow van 31 augustus 2026... waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
1: Ja, we hebben het gehad over het Gronings ontzet afgelopen 28 augustus... voor het laatst op de traditionele manier. Maar er gaan een heleboel dingen veranderen.
0: Ja, en ben je ook nog naar het ontzettende vuurwerk geweest?
1: Nee, ik was op vakantie.
0: Oh, jeetje.
1: Ja. Maar heel eerlijk, ik ga eigenlijk nooit naar het Gronings ontzet. Ik vind het wat saai, dus ik ben enthousiast over de ontwikkelingen voor de komende jaren.
0: De veranderingen die aangekondigd zijn.
1: Ja.
0: Ja, nee, prima.
1: Nou, en voetbal natuurlijk. Hè. De FC Groningen heeft een vervelende nederlaag geleden. 3-2 tegen Fortuna Sittard.
0: Ja, misschien maar, niet helemaal nodig geweest.
1: Nee, is jammer. Ze hadden ook gewoon kunnen winnen.
0: Dat was best een optie.
1: Ja, nou ja, volgende keer.
0: Ja, zo is dat.
1: Ja, en verder, ja, we hebben het over gehad. Het lokale nieuws, de Leutje Roefeldag smaakt naar meer in Ten Boer. En studenten betalen verrassing te veel voor hun kamers in Groningen.
0: Blijf het nieuws uit de gemeente Groningen volgen via oogtv.nl en natuurlijk via de Oognieuws-app. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie voor de Oogochtendshow. Terug voor je radioontvangstapparaat om dat allemaal weer mee te maken. En voor vandaag wensen we je natuurlijk gewoon een dikke fijne dag.
1: Helemaal goed.
0: Dikke doei.
1: Dikke doei. We'll

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
3: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
5: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
3: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour-dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Colo met het nieuws uit Groningen. Bij een steekpartij aan de Wiebenaheerd in Beijum is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De dader is gevlucht en de politie is in de omgeving op zoek naar de verdachte. Het gaat volgens Burgernet om een man van ongeveer 60 jaar met een scootmobiel of rollator. De politie roept getuigen op zich te melden. De Groningse massadonor Simon heeft inmiddels minstens 199 kinderen verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. Dat schrijft hij zelf in een excuusbrief aan de ouders van zijn kinderen. Van die kinderen zijn er 39 geboren in Noord-Nederland. Simon kwam vorige week in het nieuws nadat duidelijk werd dat hij jarenlang op grote schaal sperma heeft gedoneerd. Simon zegt inmiddels definitief te zijn gestopt met doneren. Het aantal fietsongevallen in Groningen neemt toe en dat baart wethouder Jalt de Haan zorgen. Vooral op een aantal bekende kruispunten gaat het regelmatig mis. Met als uitschieters het kruispunt van het Hoendiep en de Friese Straatweg en de rotonde bij de Diamantlaan. Volgens de Haan spelen onder meer de hogere snelheden en de verschillen tussen gewone fietsen, fatbikes en bakfietsen een rol. De gemeente wil op veel plekken de snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km per uur. Maar een grote, grondige aanpak kost veel tijd en geld. En daar is op dit moment niet genoeg van, volgens de wethouder. De zoektocht naar een kerstboom voor de Grote Markt is officieel begonnen. De Groningen City Club zoekt een gezonde Noordman of Silverspar van minimaal 16 meter hoog. De boom moet bovendien goed bereikbaar zijn voor een grote hijskraan en dieplader. Wie zo'n boom heeft staan, kan zich tot eind oktober aanmelden bij de City Club. Vorig jaar stond er een 22 meter hoge Noordman op de Grote Markt, afkomstig uit Eelde. Dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag enkele soms stevige buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 5. Komende nacht nog altijd een paar buien en minima rond de 14 graden. Morgen is er geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
8: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Colo met het nieuws uit Groningen. Bij een steekpartij aan de Wiebenaheerd in Beijum is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De dader is gevlucht en de politie is in de omgeving op zoek naar de verdachte. Het gaat volgens Burgernet om een man van ongeveer 60 jaar met een scootmobiel of rollator. De politie roept getuigen op zich te melden. De Groningse massadonor Simon heeft inmiddels minstens 199 kinderen verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. Dat schrijft hij zelf in een excuusbrief aan de ouders van zijn kinderen. Van die kinderen zijn er 39 geboren in Noord-Nederland. Simon kwam vorige week in het nieuws nadat duidelijk werd dat hij jarenlang op grote schaal sperma heeft gedoneerd. Simon zegt inmiddels definitief te zijn gestopt met doneren. Het aantal fietsongevallen in Groningen neemt toe. En dat baart wethouder Jalt de Haan zorgen. Vooral op een aantal bekende kruispunten gaat het regelmatig mis. Met als uitschieters het kruispunt van het Hoendiep en de Friese Straatweg en de rotonde bij de Diamantlaan. Volgens de Haan spelen onder meer de hogere snelheden en de verschillen tussen gewone fietsen, fatbikes en bakfietsen een rol. De gemeente wil op veel plekken de snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km per uur. Maar een grote, grondige aanpak kost veel tijd en geld. En daar is op dit moment niet genoeg van, volgens de wethouder. De zoektocht naar een kerstboom voor de Grote Markt is officieel begonnen. De Groningen City Club zoekt een gezonde Noordman of Silverspar van minimaal 16 meter hoog. De boom moet bovendien goed bereikbaar zijn voor een grote hijskraan en dieplader. Wie zo'n boom heeft staan, kan zich tot eind oktober aanmelden bij de City Club. Vorig jaar stond er een 22 meter hoge Noordman op de Grote Markt, afkomstig uit Eelde. Dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag enkele soms stevige buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 5. Komende nacht nog altijd een paar buien en minima rond de 14 graden. Morgen is er geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: zoek jij een leuke baan. Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: boerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
10: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: zoek jij een leuke baan. Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
4: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
3: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
5: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
3: Wij worden wakker met jou onder de douche.
6: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
3: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow voor jou. Tot morgen vroeg.
7: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
10: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Oog Radio.

0: Radio.
1: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
5: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
4: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
6: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben en welches motief der taat zugrunde liegt.
4: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Radio.
1: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
8: It's Sugar Daddy Radio. Sugar Daddy Radio. It is. Yeah, it is. Oh, dear. It's Sugar Daddy Radio.

Vorige week dinsdag 25 augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. In Amerika hangen de vlaggen al een week half stok. Maar ook in de rest van de wereld wordt er op grote schaal gerouwd. Iedereen hield van Dolly en enorm veel wereldsterren hebben dat de afgelopen week laten weten. Paul McCartney, Beyoncé, Jane Fonda, Oprah Winfrey, Taylor Swift, Douwe Bob, etc. etc. Dolly scoorde wereldhits met nummers als Jolene, I Will Always Love You en 9 to 5. Maar ze schreef nog veel meer mooie nummers. Nadat Dolly Parton in de jaren 80 overgestapt was van country naar popmuziek, begon ze eind jaren 90, verrassend genoeg, aan een reeks fantastische bluegrass platen. Van The Grass Is Blue uit 1999 draaiden we daarnet I Wonder Where You Are Tonight. Haar grote hart, vrolijke verschijning en bovenal haar humor en zelfspot maakte Dolly geliefd. Het kost een boel geld om er zo goedkoop uit te zien, blijft een van haar grappigste uitspraken. Mooi dat we in 2007 samen met een boel BN'ers haar zagen optreden in de IJsselhallen in Zwolle. Rest in peace, Dolly Parton. Geen vrolijk begin van deze eerste uitzending van het nieuwe seizoen, beste country-liefhebbers. De redactie van Sugar Daddy Radio is desalniettemin blij dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer van de welbekende partij bent. De platen die Dolly Parton samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt maakte zijn ook legendarisch. Van de plaat Trio uit 1987 draaien we Rosewood Casket met on the lead vocals Dolly Parton.

op 5 mei. Op 5 mei zagen we de Ierse songsmith Glenn Hansard een geweldig optreden geven in de Oosterpoort hier in Groningen. En groot was dan ook de schrik toen we hoorden dat Hansard op 29 juli is omgekomen bij een eenzijdig motorongeluk in Dublin. Slechts 56 jaar oud. Eind 2023 zong Glenn Hansard nog op de begrafenis van Shane McCowan. Hij zong A Fairy Tale of New York samen met zangeres Lisa O'Neill. En op 4 augustus van dit jaar zong Lisa O'Neill op de begrafenis van Hansard. Daar trad ook Eddie Vedder op en Markéta Iglova, de Tsjechische pianiste met wie Hansard het duet Fallin' Slowly zong. Bekend van de film Once uit 2007 en de Oscar die het duo ermee won. Daarnet draaiden we van Hansard's plaat This Wild Willing uit 2019 het nummer Race to the Bottom. Rest in peace, Glenn Hansard. Sugar Daddy Radio, beste mensen, is na een lange vakantie weer terug van weg geweest. Deze oogmaandagavond van 7 tot 8 nog geen thema, maar van alles wat. En tijdens de vakantie hadden we de tijd voor het een en ander. Je onderneemt dus wat. En op 18 augustus bezochten we op een zonnige zondagmiddag een openlucht platenbeurs in het Drentse Grollo of All Places. En voor een habbekrats kochten we daar 4 cd's van Chris Kakafas. Deze Amerikaanse singer-songwriter uit Los Angeles die in 1980 samen met Dan Stewart het legendarische Green on Red oprichtte, heeft een flinke stapel soloplaten gemaakt. Van zijn plaat Anonymous uit 1997 draaien we Sullen.

Afgelopen juni bracht Mary Carlson haar 6e soloplaat uit. En die 6 soloplaten, daar heeft de Amerikaanse wel even over gedaan, want haar debuut stamt uit 1992. Die lange tijdspanne komt mede omdat ze een jaar of 10 haar tijd vooral aan haar gezin besteedde. Dat combineerde Mary Carlson wel met de Chickadees, een familievriendelijke band met dito liedjes. Het leverde haar een aantal Parents' Choice Awards op. Wij kochten in de vakantie voor een paar euro haar 4e plaat, The Wanderlust Diaries uit 2007. En we draaiden daarvan daarnet het nummer Skyway. Beste country liefhebbers, kent u ons nog? Dit is Sugar Daddy Radio. Ook in het nieuwe seizoen zijn we elke oogmaandagavond van 7 tot 8 van plan heerlijke country en rootsmuziek te draaien. Thomas Dolbaum, geboren in Tampa, Florida, verhuisde naar New Orleans om daar een master in de poëzie te gaan halen. Hij ging er werken ook als timmerman en begon liedjes te schrijven. In de COVID-tijd ging Dolbaum ze ook opnemen, die liedjes, zodat hij in 2022 zijn debuutplaat kon uitbrengen. Na een EP in 2025 kwam afgelopen mei de 2e langspeler uit, getiteld Birds of Paradise. En daarop vond hij niemand minder dan MJ Landerman, die natuurlijk ook een hele succesvolle eigen carrière heeft, bereid de drumpartijen voor zijn rekening te nemen. En hier en daar speelt Landerman gitaar en zingt hij ook wat mee, zoals in het nummer Coyote. U begrijpt het al, daar gaan we naar luisteren. Dit is Thomas Dolbaum. Moei!

Kelsey Walden uit Kentucky trok met haar derde plaat de aandacht van niemand minder dan John Prine, die er dan ook voor zorgde dat ze haar volgende platen op zijn Oh Boy platenlabel kon uitbrengen. Kelsey Walden bracht haar eerste twee platen in eigen beheer uit en wij kochten onlangs de tweede, getiteld The Gold Mine uit 2014, en die is inmiddels opnieuw uitgebracht, natuurlijk ook bij Oh Boy Records. En we draaiden daarvan daarnet het nummer Me and You Again. Zo is dat, country-liefhebbers, Sugar Daddy Radio hier. Bezig met de eerste uitzending van een nieuw seizoen. Dus we komen al huffend en puffend op gang. Maar het gaat best hoor, dank u wel. De in 1947 geboren Mike Tingley uit Californië werd ooit verliefd op een Zweeds meisje. En toen zij weer naar huis ging, reisde hij er achterna naar Gothenburg. Daar zat ze echter niet op te wachten, dus vertrok Tingley weer. Met zijn laatste geld redde hij het per trein net tot Amsterdam, waar hij in een jeugdherberg verbleef en in coffeeshops ging spelen om wat te verdienen. En daar werd hij benaderd om een plaat te maken met Nederlandse muzikanten en technici. De plaat kwam er in 1968 alleen in Nederland, want in zijn thuisland werd deze plaat niet uitgebracht. Wel kreeg Mike Tingley een voorschot, zodat hij op zijn 20ste in ieder geval weer naar huis kon. We gaan draaien van die plaat, The Abstract Prince. The Abstract Prince. Het nummer Abstract Prince. U gaat luisteren naar Mike Tingley.

It's a private decline. It's an infinite slope.

Afgelopen weekend was een deel van de redactie van Sugar Daddy Radio op Vlieland. Vanwege het jaarlijkse festival Into the Great Wide Open. Het is altijd goed toeven op het eiland, maar het is niet zo dat de country- en rootsliefhebbers ruimschoots worden bediend. We waren wel blij dat Ryan Davis en de Roadhouse Band gistermiddag om 12 uur de dag openden op een prachtig podium in het bos. Ryan Davis bracht tot nu toe 2 platen uit. Vorig jaar New Threats from the Soul. En in 2023 de plaat Dancing on the Edge. En van dat debuut draaiden we daarnet het nummer Bluebird Revisited. Met zo'n 4 minuten verreweg het kortste nummer van deze 2 platen van Ryan Davis. En na dit gezellige festivalweekend kunnen we vanavond gelijk door naar Vera. Daar is straks Tootie Cole en haar band te zien. Tootie Cole is het laatste nog levende lid van Dead Moon. Van oudsher een Vera-favoriet. Tootie Cole wordt bijgestaan door leden van Jenny Don't en de Spurs. En dat is in ieder geval ook van oudsher een Sugar Daddy Radio-favoriet. Deze band speelt ook in het voorprogramma van Cole. We hebben hier de meest recente plaat van Jenny Don't en de Spurs voor ons liggen op het OOG mengpaneel. Die plaat heet Broken Hearted Blue, kwam uit in 2024. En we gaan daarvan draaien Pain in My Heart. Dit is Jenny Don't en de Spurs.

Dat was daarnet de Bloody Jack Band met Devil's Hand. Een nummer van Coughing Up Blood uit 2012. En dat is de eerste van inmiddels 5 platen van de Bloody Jack Band. De band haalt zijn inspiratie bij de Jack Bands uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, maar ook uit de donkere kant van de blues en de rock'n'roll. Country-liefhebbers, Sugar Daddy Radio doet vandaag maar wat op deze eerste oogmaandagavond van 7 tot 8 van het nieuwe seizoen. Wel draaien we louter en alleen heerlijke country- en rootsmuziek. Zo hebben wij hier de plaat Arabella van Laurie en John voor ons liggen. Zus en broer Stirrett, zij hadden allebei al een muzikale carrière. Laurie zat onder meer in Blue Mountain. John werd vooral bekend als lid van Uncle Tupelo en Wilco. Eind jaren 80 speelde Laurie al even in John's band The Hilltops. Maar pas in 2003 vonden broer en zus tijd om samen een plaat te maken. En dat werd dus Arabella. En we draaien daarvan het nummer We'll Meet Again. Dit zijn Laurie en John.

Oei, dat waren daarnet Laurie en John met We'll Meet Again. En hopelijk treffen wij elkaar ons ook weer volgende week maandagavond van 7 tot 8. Dan is Sugar Daddy Radio uiteraard weer van de welbekende partij. Vandaag draaiden we van alles wat. Ik denk dat we volgende week wel weer eens een thema bij de kop zullen pakken. Daar gaan we eens goed over nadenken. In ieder geval, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Moei!

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
4: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
3: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
5: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
3: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
4: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
3: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
5: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
6: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
5: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
3: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

het geluid van Groningen.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tourdagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
6: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
5: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
7: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
5: Wij worden wakker met jou onder de douche.
8: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
5: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
1: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen.
1: Och, radio.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. Ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzetten aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.